0: Dit is de Brei Radio Sci-Hapidei op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het programma Thuis im Heim. De gastredner is Alfriesen. Am is dat een vreed aan het metteduilen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Zo, maar aan zijn horcherie, wat schaft dat? Verstoor wie anders hier nog neemt te horen hier of niet? Weet je, en dat kan niet bloos reden, en dat mag mij ook horen zijn reden dat. Maar mij moet ook de mensen bloos voorbij zich reden. En hier is de bloos er de ene stem en dat is niet. En dan nooit dat je daar sprake is er niet passiert. Dat er aan het groot is, woord af op een te redden. Een uur dan, ander uur uit. Vielleicht hebben we dan met wat niet naar brengen, dat die mensen weer abmachtig worden, terwijl we reden doen. Wie doen de vorken doven zus van we horchen doen. Mijn tante Zeus, mijn mami er de zuster, wie een poor je alle zei. En wenn mijn elder vielleicht moesten met wacht voor het hoop, dan komt die je weinig aan en die dan met wachten. En dan werden allemaal beten in kleine regelen aan onze steen. Dat, wann dat passiert die, dan kunnen we kennen ja nicht nur de Nobelschone doorspelen. Nicht während die tijd, moesten we thuis blijven. Mijn rode Ebenek, wie werden zo'n natte jongens, en wie willen op een bed jaren bij de nummer spelen. Ik zei te mijn broer dat, Abe, en ik die fok in de schuld na, dat wie hadden trouble, en dan wil ik jaren na hij zal de schuld nemen, maar dat is niet fair. Zei ik te hem, Abe, want du was karakter om zich zei, dan heb je tante Zeus er de vrije kreeg, toen naar de nummer gewonnen voor 3 stunden. Of we waren niet karakter was, dan waren we trouble zijn er ver. Maar als zij wat ganz klaar jozaait dat, dan tjeve gone, en dan wat onze elder dat verstoen. Because tante Zeus wat toestoen, zij heeft jozaait. Oké? Ik zei, alles wat zij stoen is, wanneer ik eens met haar vertalen doe, zoals de bloos toestoen, en ik in woord zei, bloos karakteren wat we vertalen doen. Zo nu is tante Zeus dat allemaal zeer schaafen. Nu is het groot afwasje door, en had het groot gebakt, en weet niet wat alle. Dan deed ik door een zeer boring, Dirksprache had ik met haar. Ik deed bloos, ik wist dat ze hier niet één woord wat ik zei. Ze deed bloos, oh ja, oh nou zo. En bloos is dat. En als ik er eens ganz om schwung had, dan zei ik in dezelfde stem, zei ik bloos, wie wil ik gleichen? Taub eben, ik wil ik gleichen, taub nog bij de vrije te gaan voor about 3 stunden. Oh ja. En dan deed ik al, je niet zo met je ze staat en wie wil ik al bij. En dan hing je op stal hier de zakken bij hem en dan weer ik al bij de nummers. En dan zei ik, Abe, want tante Zeus nu wat boze hier aankomen, te mans holen, dan word ik met eerst laten geriepen. En dan word ik zei, tante Zeus, je zei 3 stunden, dat zei je mij 3 maal, en dat is dan plus 2 stunden. En dan wordt ze een die checken, want die zei het veel terug wat je als bier zet. Dan zoals de boze stichtstoon zei, dat is zo, tante Zeus. En dan hebben we het bereid. So, sure enough, tante Zeus, die kept on de nummers gestrekt. En ik zei, kan het voort zijn, dat ze gewoon niet, dat die had, die was krak, terwijl ze de jink. Had de miracle bij mijn om te houden. En dan zei ik, tante Zeus, wat kwam dat? Die hebben ons 3 maanden versproken, die kunnen hier voor 3 stunden zijn. En het is nog wel maar 3 stunden. Kijk ze voort naar één. En die stekte dan ze terug waar ze kan. En zei dat ganz correcte stap. En dan deed ze bloos afprager te ons. En zei dan wat we nu ook niet weer van reden. Op een jubart in het huis komen. Zo kwam van het huis, hadden we 2,5 stunden spelen. En dat weer niet zijn. Oh, wie dacht dat we wel fijn. Maar ik wil zeggen, tante Zeus lijkt zich niemals waar als een stad we een angel hebben. Want wie is er van te reden, dan had ze de uren gans. Wat is het zo reich? Zo, die had het ganz klaar bij zich, wat het schaft met een man. En ik guess dat we ook recht van haar. Wenn wie goede horchers zijn, dan brugt wie zo'n bijzonder ding. En eind is wie moet er respect hebben. Ik kan gooch nog een mens horchen en een mens kan niet naar mij horchen, want dan ik respect met de onje dat ganze ding leeg dat. Wenn wie wel een horchen, dat meint dat wie dan een gans abschnaken wat die mens zegt, wie dan dat verstonen. Dat durft niet dat wie met hem reingaan metstemmen. Dat durft niet door de kwestie staat zijn. Over verstoende joh. Wie weet wat ze te experten hebben. Du hast